0: is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
1: Met nu
2: Nachtmix.

0: de buurt. Roulette FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapten ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu...
2: Nachtmix. Nachtmix.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer, hier en daar een bui, in kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu.
2: Nachtmix. Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorig jaar ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Lunette FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kulberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leids Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Het vakantiefestival komt er weer aan.
5: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
6: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een ouder iemand omgekomen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Vanuit de Bild is dit
6: Roulette FM.
8: Straks de zondagochtendshow. Nu tot 9 uur. Goedemorgen zondag.

0: Roulette FM Agenda.
1: Laat je inspireren door creativiteit, vakmanschap en verbeeldingskracht tijdens de kunstmarkt in het hart van Wijk bij Duurstede. De kunstmarkt biedt een podium voor lokale kunstenaars van schilderkunst en fotografie tot beeldhouwwerk, keramiek en mixed media. Je krijgt de kans om in gesprek te gaan met de makers achter de kunstwerken. Kunst bij Duurstede biedt voor ieder wat wils. Of je nu een doorgewinterde kunstverzamelaar bent of gewoon wilt rondstruinen en je laten verrassen. Je bent zondag van 11 tot 5 uur welkom in het centrum van Wijk bij Duurstede. Pianist Tobias Borsboom staat bekend om zijn juweel van een touché en zijn persoonlijke mateloos kleurige spel. Hij is winnaar van de Dutch Classical Talent Award en heeft zich gevestigd als veelzijdig en creatief muzikus met een grote finesse en een breed repertoire. Tijdens een koffieconcert speelt hij werken van Schubert, Ravel, Joey Raukens en Ankie Granados. Je bent zondag om 12 uur welkom in Huizen Gaudiamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. De toegangsprijs is €20. Beerschoten behoort tot de Stichtse Lustwarande, de unieke gordel van landgoederen en buitenplaatsen aan de zuidwestflank van de Utrechtse Heuvelrug. De rondwandeling met gids staat zondag in het teken van bomen in de herfst. Daarnaast komen de cultuur en de geschiedenis in vogelvlucht aan de orde. De wandeling start zondag om 14:00 bij het bezoekerscentrum Koetshuis Beerschoten aan de Hollebeeld 6 in De Bilt. De deelnamekosten bedragen €5. Aanmelden kan via utrechtslandschap.nl. Crossroad is een tweedaags festival dat draait om ontmoeting en verbinding met muziek, verhalen en bijzondere activiteiten. Zondag is het festivalconcert in de Maartenskerk in Doorn. Een middag met klassiek, wereldmuziek, crossover, jazz en poëzie. Kortom, muziek, ontmoeting, inspiratie en verrassende verbindingen. Het programma begint zondag om 14:30. De entreeprijs is €27,50.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een ouder iemand omgekomen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl. The song called Another 45 Miles to Go.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een model.

0: Moderne storage box in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leids Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Het vakantiefestival komt er weer aan.
3: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
4: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl.
5: Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De pro-Europese premier Koolbergs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koolbergs zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht en hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Koolbergs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer: in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Vanuit de Bild is dit
6: Roulette FM.
8: Straks de zondagochtendshow. Nu tot 9 uur. Goedemorgen zondag.

0: Agenda.
1: Laat je inspireren door creativiteit, vakmanschap en verbeeldingskracht tijdens de kunstmarkt in het hart van Wijk bij Duurstede. De kunstmarkt biedt een podium voor lokale kunstenaars van schilderkunst en fotografie tot beeldhouwwerk, keramiek en mixed media. Je krijgt de kans om in gesprek te gaan met de makers achter de kunstwerken. Kunst bij Duurstede biedt voor ieder wat wils. Of je nu een doorgewinterde kunstverzamelaar bent of gewoon wilt rondstruinen en je laten verrassen. Je bent zondag van 11 tot 5 uur welkom in het centrum van Wijk bij Duurstede. Pianist Tobias Borsboom staat bekend om zijn juweel van een touché en zijn persoonlijke mateloos kleurige spel. Hij is winnaar van de Dutch Classical Talent Award en heeft zich gevestigd als veelzijdig en creatief muzikus met een grote finesse en een breed repertoire. Tijdens een koffieconcert speelt hij werken van Schubert, Ravel, Joey Raukens en Ankie Granados. Je bent zondag om 12 uur welkom in Huize Gaudeamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. De toegangsprijs is €20. Beerschoten behoort tot de Stichtse Lustwarande, de unieke gordel van landgoederen en buitenplaatsen aan de zuidwestflank van de Utrechtse Heuvelrug. De rondwandeling met gids staat zondag in het teken van bomen in de herfst. Daarnaast komen de cultuur en de geschiedenis in vogelvlucht aan de orde. De wandeling start zondag om 14:00 bij het bezoekerscentrum Koetshuis Beerschoten aan de Hollebeeld 6 in De Bilt. De deelnamekosten bedragen €5. Aanmelden kan via utrechtslandschap.nl. Crossroad is een tweedaags festival dat draait om ontmoeting en verbinding met muziek, verhalen en bijzondere activiteiten. Zondag is het festivalconcert in de Maartenskerk in Doorn. Een middag met klassiek, wereldmuziek, crossover, jazz en poëzie. Kortom, muziek, ontmoeting, inspiratie en verrassende verbindingen. Het programma begint zondag om 14:30. De entreeprijs is €27,50.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De pro-Europese premier Koelburgs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koelburg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. En hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Koelburgs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
3: Het vakantiefestival komt er weer aan.
4: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig?

0: kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu de zondagochtendshow. Danny Stoelman. Roulette
6: FM. Hoi Danny.
7: Hoi Danny.
6: Dit is Danny met de zondagochtendshow.
8: Goedemorgen Danny.
6: Dit is de zondagochtendshow. De zondagochtendshow.
7: Draai nog een keer om. Zet je radio lekker aan. En geniet op de zondagochtend.
6: De zondagochtendshow.

Wat een mooi nummer, zeg jij, van Taylor Swift. Een nieuw liedje daar. Doet op dit moment goed ook in de Nederlandse hitlijsten. Patient Zero is de titel. Mochten jullie weten, bij deze dan even genoteerd. En de vorige, ja, de man die altijd jong blijft. Ja, dus soms denken ze, hoe krijgen ze voor elkaar? Nou, met de nodige verbouwingen, dan kan dat hoor. Barry Melanie en de Copacabana. Good morning. Goedemorgen. Het is de zondag, onze Open FM. En vandaag een sportief weekend. Ja, gisteren was ik ook een sportief. Ik heb namelijk gekeken bij hockey, bij mijn dochter. Ja, ja, dan ben je toch sportief aanwezig. Maar er gebeuren nog echt veel meer sportieve zaken dit weekend. Want vandaag in Utrecht hebben we de single loop. En in Maleisië zou eigenlijk een minuutje of 13 geleden de F1-race zijn begonnen. Maar vanwege slecht weer is de start voorlopig uitgesteld. En over het weer gesproken. Ja, nu is het mistig in onze regio, maar vanmiddag meer zon. En het wordt in Zuidoost-Utrecht zo'n 19 graden. Kijk eens naar de temperatuur op dit moment. Dan zien we op onze DAP plus antenne. Ja, heb je genoeg dit? Volgende week hebben we een temperatuur van 12 graden. Ah, Roulette FM, zondag ochtend. Goedemorgen. Heb je lekker geslapen? Ja? Heb je iets van, oh Dan, kom met de muziek om me wakker te maken? Nou, dat gaan we doen. We hebben echt leuke muziek weer op petto. We houden je op de hoogte omtrent Formule 1. Maar zometeen op Roulette FM in de zondag ochtend. Roxy Music. And more than this. Maar eerst is hier...

Quaxi Music. More Than This. En Bruno Mars. When I Was Your Man. Nou, over More Than This gesproken. Wat is er mooier om te rennen, om hard te lopen in onze provincie, in Utrecht. Wat is er mooier? Nou, zeg het maar. En dat gaat gebeuren vandaag, hè. Hou er rekening mee als je rondom Utrecht gaat rijden. Het kan druk zijn. Hier en daar zijn wegen afgezet. Verder de singelloop van Utrecht. De oudste stratenloop van Nederland, wist je dat? Ja. En het is gewoon bij ons. Ja. Het gaat vandaag plaatsvinden. Duizenden mensen gaan hardlopen. En sommigen doen het ook voor de run voor Kika. Die gaan het 21-10 of 5 kilometer lopen. Wordt je gevraagd van, ga je ook niet lopen? Nee. Er zijn momenten dat dan moet je jezelf kennen. Nou, gun het een ander. Hey, goedemorgen. De zondag onszelf, Broen FM. Leuk dat je luistert. Gezellig dat je erbij bent. Gaan wij lekker wakker maken met lekkere muziek. Neem nou deze dame, Alice Moyet. Is This Love.

0: met de zondagochtendshow.
1: In de Nederlandse woningen, waar ook in deze donkere maanden veel mensen 's ochtends heel vroeg moeten opstaan, ontplooien duizenden een opmerkelijke activiteit zodra de wekker hen uit de slaap haalt.
2: De zondagochtendshow.

0: kers op de taart. Om jou wakker te maken. Om je lekker wakker te maken. Starship. Op Roulette FM. En Sarah. En daarvoor die leuke dame, Alison Moyet. En Is This Love? Nou, dat weet ik niet, maar dit is wel Roulette FM. Dit is Danny. En één ding weet ik wel. Want hij zit voor ons klaar. Dit is namelijk Tom met het regionieuws.
1: Roulette FM, regionieuws.
2: Wolven mogen op de Utrechtse Heuvelrug niet met een strikval gevangen worden. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald. Dierenrechtenorganisaties Faunabescherming, Animal Rights en Stichting Werkgroep Wolf Leusden maakten bezwaar tegen de methode. De Stichting Zodion Zoogdieronderzoek Nederland mocht van de provincie Utrecht de strikval toepassen. Zodion wil wolven een zender omdoen om ze te bestuderen. De organisatie verzamelt en deelt kennis over wilde zoogdieren in Nederland. De provincie Utrecht gaf toestemming om maximaal 5 wolven te vangen. De onderzoekers hadden al speciale toestemming voor vangmiddelen, maar wilden een strikval toevoegen. De gemeente Zeist heeft van januari tot en met augustus 40 meldingen ontvangen via de website en telefoonnummer van Meld Misdaad Anoniem. De meldingen die binnenkwamen gingen onder meer om drugshandel, ondermijnende activiteiten, dierenmishandeling, fraude en huiselijk geweld. In het afgelopen voorjaar vroeg de gemeente met een opvallende campagne aandacht om criminele activiteiten altijd te melden. De gemeente doet in een nieuwsbrief naar bewoners nu opnieuw een oproep om Misdaad Anoniem te gebruiken. De gemeente werkt samen met de politie en het Openbaar Ministerie om ondermijning en criminaliteit aan te pakken. De Universiteit Utrecht is naar de rechter gestapt om een geleend boek terug te krijgen. Een lener weigert al langere tijd het boek in te leveren. De universiteit eist nu een schadevergoeding. Het boek is na afloop van de leentermijn niet teruggebracht en de lener is vervolgens aangemaand om het boek terug te brengen of de vervangingskosten te betalen. Daarna werd het boek nog steeds niet ingeleverd. De kantonrechter gaat niet zomaar mee in de eis van de universiteit voor €150 schadevergoeding. De universiteit heeft nog niet goed genoeg uitgelegd hoe dat bedrag is berekend. De universiteit heeft nog een week de tijd om de gevraagde informatie aan te leveren.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
3: I want to take this time to introduce you.
4: Ervaar het ultieme ochtendgevoel.
5: Oh yeah.
6: Danny Stoelman, Danny Stoelman.
7: Zondagochtendshow.

Zo mooi. Echt van tot en teen. Gewoon heel erg mooi. Coldplay hoor je. En voor de weekend. Ja, over weekend gesproken. Dit weekend is de single lopen in Utrecht. Maar er is meer sportiviteiten in de wereld. Namelijk Formule 1 in Maleisië. En dat had wat struggles, wat problemen. Het zou namelijk om 9 uur begonnen zijn. De Formule 1 Grand Prix. Waarbij Max Verstappen trouwens een goede ronde heeft gereden. Daarvoor. Ik heb het dan over het selecteren om de eerste plaats te mogen krijgen. En dat is me gelukt. Hij begint op pole position, zoals het officieel heet. En geleidelijk aan zijn de Formule 1-auto's klaargemaakt. Ze hebben de regenbanden, laat ik het zo maar uitdrukken, gemonteerd. En ze zijn klaar om zo meteen te gaan starten. Dus wellicht met een ongeveer 40 minuten uitstel lijkt erop dat in Maleisië ook de race gaat beginnen. Over race gesproken, laten we even gaan racen naar de

0: Want het is tijd geworden voor onze Italo Classic. En vandaag is de Italo Classic een man. Geboren in 1960 in Beirut, Libanon. En zijn vader was een Italiaan. En zijn moeder, die kwam uit Amerika. Zijn echte naam is Paul Mazzoloni. En heeft diverse hits op zijn naam staan. Zoals Lunatic uit 83. Hetzelfde jaar scoorde onze Italo Classic ook zijn grootste hit. Namelijk I Like Chopin. Een nummer dat nummer 1 stond in Zwitserland, Oostenrijk, Spanje, Duitsland. En uiteraard stond het nummer ook bovenaan de lijst van Italië. Nou, wie hebben we het? We hebben het over Casibo. Inmiddels is een man rond de 70 jaar. En nog steeds actief in de muziek. En vandaag geen I Like Chopin, maar een ander mooi Italo. En de tekst van het liedje begint met What a wonderful day. Everything is okay. Mijn dames en heren, hier is Casibo, Italo Classic en Masterpieces.
1: Activating all systems. Ready for transmission. Look for Italo 8.

Snowy en Always en daarvoor de Pasadena's en Tribute over Tribute gesproken. Vandaag dus de single lopen in Utrecht. Om 11:45 dan start de 5 kilometer op de Kroeselaan. En om 9:00 vanochtend is de start begonnen met de track van 10 kilometer. En de track dat heeft te maken met hoe zeg ik het goed? met natuurlijk de KWF kankerbestrijding. Ja, sorry, ik kon er even niet helemaal uitkomen. Maar waar ik wel uitgekomen is, het is tijd voor onze Lutie Member. Ja. Goed, hè? En onze Member, dat is een leuke. Het is vandaag een Britse symfonische rockgroep die in 1969 werd opgericht en vooral herkenbaar was aan hun eigen geluid. Geproduceerd met een elektrische piano en een saxofoon. En onze Member begon met onder andere een bandnaam, namelijk Daddy. Maar voordat we überhaupt de eerste opnames hadden plaatsvonden, was de naam alweer gewijzigd. De nieuwe naam van de band is afkomstig uit een boek van, let op, uit 1910. En die is niet gestolen van de universiteit, dat kun je nog niet zo. Nee. Het boek was een biografie wat ging over een supertramp. Hint. De eerste album die ons Remember uitbracht was niet bepaald een succes, waardoor bijna gelijk alle bandleden op 2 na werden ontslagen. En in 1973 was de vernieuwde band weer helemaal klaar voor succes. En bracht ze een tweetal albums uit. Waarbij het eerste album werd opgedragen aan een Nederlandse zakenman die borg had gestaan voor de financiering. Maar echt scoren met een hit deed onze man pas in 1977. En daarna ging het lekker tot in 83. Want in dat jaar waren ze bezig met een grote tour. Toen kwam er enorme irritatie in de band. Zo groot dat het uiteindelijk resteerde tot een interne breuk. Kortom, hier is onze Member. Hier is Supertramp.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.

0: vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.

0: Roulette FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leiden zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de kermis, die hoorde bij de viering van het Leidens Ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gedeeld. Daarmee wil hij de druk opvoeren om een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd-discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker blijft. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van de middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Griekse archeologen groeven zijn resten op in de jaren 60. Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van Samuel naar Bulgarije. Het weer, op meerdere plekken dichte mist. Die trekt langzaam weg en daarna volgt volop zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog en zonnig bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit Roulette FM. Met nu de zondagochtendshow. Danny Stoelman.
2: Roulette FM. Hoi Danny.
3: Hoi Danny.
0: Dit is Danny met de zondagochtendshow.
4: Goedemorgen Danny.
0: Dit is de zondagochtendshow. Zondagochtendshow.
2: Draai nog een keer om. Zet je radio lekker aan en geniet op de zondagochtend.
0: De zondagochtendshow.

0: Show. Al wat leuk. Isabel Eucher.
1: Niemand wil een popster. De voorraag, lekker hoor. Pet Shop Boys. And left with old devices. Goedemorgen. En de zondagochtend. Dit is Danny met de zondagochtendshow. Welkom. Ja, vandaag is de dag van de singellopen in Utrecht. Maar ook de dag van Formule 1 in Maleisië. Ja, die race zou officieel beginnen om 9 uur Nederlandse tijd. Maar door het slechte weer is het uitgesteld. Wel was er zo'n 20 minuten geleden de formation lap. Maar die werd daarna weer stilgezet. Omdat het weer en de baan gewoon nog te slecht was. Dus nu is het wachten tot de raceleiding groen licht geeft voor een nieuwe start. Maar ik krijg zo'n melding dat... Zometeen gaat het weer beginnen. De vraag is alleen nog hoe laat. Dat is nog niet officieel bekend geworden. Dus het is nog even afwachten. Ja, en over het weer gesproken. Nu nog mistig in onze regio. Maar vanmiddag gaat de zon schijnen. En als hij gaat schijnen, dan wordt het in Zuidoost-Utrecht zo'n 19 graden. En kijken of naar de temperatuur op dit moment. Dan zien we op onze DAB+ antenne van de Roulette FM een temperatuur van zo'n 13 graden. De zondagochtendshow met zometeen trouwens die leuke stem van Adele op R. Maar eerst die man, die heet Frankie Valli. Samen de Four Seasons, ziet er over. Oh!

0: Dit is de Zondagochtendshow.
1: Hoi, Danny.
2: Dit is Danny.
1: Met de Zondagochtendshow.
3: Danny Stoelman. Zondagochtendshow.

Even uit respect voor de pianist. Even gewoon van top tot teen, zoals het officieel wordt genoemd. Adele on the end, someone like you, Blood FM, zondag, ochtendshow, goedemorgen. En daarvoor, Mr. Frankie Valli. Ik ken natuurlijk van Grease. Maar dit was samen de Four Seasons. En toen zong je over, oh, what a night. Doe me denken aan de vrijdagnacht. Vroeger bij Radio Veronica had je, oh, wat een nacht. Het Kees Schilpenoord, de stemband. Oh, wat leuk. Ben en Liebrand om 2:00 met een mix. Stonden allemaal klaar met onze TDK of met onze Maxwell cassettebandjes. SA90, TDK, oh ja, en chroom. Ja, het moest wel chroom zijn, hè? Goede kwaliteit. Want anders was het gewoon, ja, dan werd het niks. Nee, dat was het gewoon waanzinnig slecht. Oh, Lutte FM, trouwens, zometeen de foute platen. Ja, we hebben eigenlijk wel een soort van eerste selectie gemaakt. Maar ik kan me voorstellen van, nou, dan, ik heb een veel betere selectie. Nou, laat me even weten wat dan jouw selectie is. En je mag het doorgeven via onze WhatsApp-studienummer. Dat is 06 16 14.

0: even met z'n allen. Dit kan ik ook zo goed, hè? Dat nu. Het is heel onprofessioneel om te zeggen of je mee wilt doen, maar ik kon het niet laten. Billie Joe, and she's always a woman. Goedemorgen, dit is een zondagochtendshow met vandaag de singellopen in Utrecht. En op dit moment is het een beetje mistig, maar dus middag gaat de zon schijnen en dan gaan de mensen zelf weer meer zweten. Zuid-Utrecht wordt het dan ongeveer zo'n 19 graden. En in Maleisië, daar zijn de Formule 1-coureurs aan het klaarstomen om wel degelijk te mogen starten met de Formule 1-race daar. Die is een paar keer uitgesteld. Het zou eigenlijk om 9 uur vanochtend zijn gestart. Maar het weer is daar gewoon heel slecht weer. Dus wacht op betere momenten. Maar die gaat eraan komen, zie ik. Want over een kleine 4 minuten start de Formule 1 in Maleisië. Nou, degene die al lang gestart is en wil ze in de studio zit, dat is Tom van Helderen met het nieuws uit jij gebeurt.
1: Roulette FM, regio nieuws.
2: De 12-jarige Saar Beuzel is geïnstalleerd als nieuwe kinderburgemeester van de gemeente De Bilt. Ze neemt het stokje over van Felien Baai. Het komende schooljaar vertegenwoordigt Saar de stem van de kinderen. Ze wil met kinderen en volwassenen uit de gemeente onderzoeken of elk kind volledig mee kan doen. Hoewel ze zelf graag meedoet aan activiteiten in en rondom De Bilt, vraagt zij zich af of dat voor iedereen geldt. Afzwaaiend kinderburgemeester Felien Baai werd door burgemeester Haverkamp geprezen. Volgens hem wist ze daadwerkelijk meerdere keren de gemeenteraad te bereiken. Zo sprak ze in over de skatebaan en de jongerenraad. Bunnik verwacht op korte termijn nog geen milieuzone in te voeren. In het programma Mobiliteit dat sinds dit jaar van kracht is, staat dat hier onderzoek naar gedaan wordt, maar daar is nu nog geen sprake van. In het programma Mobiliteit van de gemeente staat een onderzoek naar het instellen van een milieuzone gepland voor 2030-2035. Wanneer het onderzoek precies wordt uitgevoerd is volgens een woordvoerder nog niet bepaald. De gemeente kiest al wel voor meer laadpalen voor elektrische voertuigen. Ook wil de gemeente het gebruik van de fiets stimuleren, het verbeteren van de verkeersveiligheid en het leefbaar houden van de dorpskernen Bunnik, Odijk en Werkhoven. Meer gasgeneratoren plaatsen minder stroomgebruik in de avond en slimmer omgaan met het stroomnet. Dat staat in de nieuwe aanpak van provincie, gemeente en steden tegen het volle stroomnet. In de hele provincie geldt een wachtlijst voor nieuwe aansluitingen. De aanpak Megaflex moet dat met maatregelen aanpakken. Hierbij wordt gekeken naar gasgeneratoren, aanmoedigingen stroom minder te gebruiken op de drukste momenten en de plaatsing van batterijen bij bedrijven. Ook steden gaat anders werken. Zo gaat de netbeheerder meer stroom tegelijkertijd op het stroomnet toestaan. De kans op een stroomstoring neemt daarbij wel toe.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
3: Dit is de Zondagochtendshow. De Zondagochtendshow. De Zondagochtendshow.
4: Goedemorgen, Danny.
5: Hoi, Danny.
6: Hoi, Danny.
7: Hoi, Danny.
3: Hoi, Danny. Dit is Danny.
8: Hallo, Kai Merks hier. Weet je wat ik altijd doe op zondagochtend? Dan sla ik de gordijnen open, neem ik een lekker kopje koffie en dan luister ik naar de Zondagochtendshow met Danny.

Ach ja, Janet Jackson en When I Think of You. Goedemorgen, Glenn FM met Zuid-Utrecht mistig. Wordt zo'n 19 graden zon schijnen. Rest van de week, tot met vrijdag, blijft het droog. 20 tot 22 graden. Kijk naar de rest van de week. Ja, dan wordt het onbestendig hoor. Wordt minder, helaas. Regen en temperatuur zakt richting de 14 graden.

0: Swing Out Sister, Am I the Same Girl? Oh, die vraag ik ook wel eens van mevrouw. Ben ik toch steeds hetzelfde meisje waar ik voor u? Natuurlijk is dat nog mooier, nog liever, nog leuker. Roulette FM, goedemorgen. We zijn bezig met de zondag of zo. We zijn bezig met jou gewoon lekker wakker te maken. Misschien ga je zo meteen kijken met de single. Misschien ga je wel meelopen. Kan ook natuurlijk, hè, dat je gaat rennen. Nou, respect voor je. Echt waar. Ik heb het ook een keer geprobeerd. Maar nee, ik kwam niet verder tot de volgende buurvrouw. Nee, ja, die zat met een bakje water klaar. En toen was ik weer gestrand. Nee, dat is echt. Nee, het is niks voor mij. Ik kan dat gewoon niet. Maar dat moet je leren, zeggen ze altijd. Hè. Ja, dat is waar. Over leren gesproken. Zijn begonnen met de Formule 1 race. Mercedes, ja, die kwam heel goed weg. En daardoor zakte Max van Pol naar plek nummer 3. Bij de Mercedes rijden die met voor hem. Nou, we hopen dat dat gaat veranderen zo meteen. En ik heb ook goed nieuws voor je. Want ze staan voor je klaar. Ja, nee. Ik weet het, ze staan voor je klaar. De foute platen. Mijn dames en heren, ben ik klaar voor? 3 op een rij.
1: Foute plaat.
2: Oh. Eigenlijk is het voor mij een groot feest.

Ja, dat waren ze. De foute plaat van vandaag, wat hoorde je? We begonnen met Doe Maar en Één Nacht Alleen. New Diamond kwam ook voorbij met Sweet Caroline. En Lee Towers was de laatste. De man uit Rotterdam. I Can See Clearly Now. De man die ik nog persoonlijk gesproken heb toen ik in Zeist op een podium moest presenteren. Lee Towers die ging er optreden en die mocht ik aankondigen. Ik mocht hem ook zelfs interviewen. En ik heb maar één ding zeggen. Wat een enorme toffe kerel is dat. Ja. Hij was over de zondagochtendshow. Zo meteen de Porsche Music. Dan was de etens lunch voor de aanbieding. Muziektribune met René van der Beelen. En tot aan 6 uur. Non-stop de grootste hits. De Roulette Classics hebben we er genoemd.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
3: Het vakantiefestival komt er weer aan.
4: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
5: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
6: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
7: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
8: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl, voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen 1000 meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. In Leiden zijn gisteravond 2 mannen van 19 en 22 jaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vlakbij de kermis, waar het druk was vanwege het Leidens ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend en de politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitoefenen

0: op een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd-discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet al te lang donker is. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Het weer, op meerdere plekken dichte mist, die trekt langzaam weg. En daarna is er volop zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig, bij ook zo'n graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
1: Straks, die 80's lunch. Nu tot 12 uur, A Portrait in Music.

0: voor Roulette FM.
1: Radio voor je eigen regio. 24 uur per dag.
0: Roulette FM.
2: Brother, what's up?
3: This is a good recording, man.
2: Yeah, brother, like, stop.

0: of London, show you something to make you change your mind.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Het vakantiefestival komt er weer aan.
5: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
8: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
9: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Faroe. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. 2 van de schepen zijn inmiddels aangemeerd, het derde ligt voor anker in het fjord. Alle 3 de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat 1 persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon, met een paar stapelwolken blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Flevohof. Dat is pret voor het hele gezin. Flevohof is ook een prachtig park. Met wereldtuinen en dieren.
1: Flevohof! En alles voor één kaartje.
2: Als u uw mooie wastafel schoonmaakt met een schuurpoeder, dan heeft u grote kans op kras. Met Jif geen risico. Want Jif is een vloeibare reiniger en een satijnzacht poeder in één. Krachtig genoeg om het vuil te verwijderen, zacht genoeg om niet te krassen. Jif. Reinigt veilig en goed zonder krassen.
3: De beste in muziek. The 80's Lunch. Tom van Helderen.

dit heerlijke muziek die de Stranglers maakten. De combi van pub rock en punk in 1984. Skin Deep hoorde je hier op Roulette FM. Op deze fijne zondag, de 4 oktober, Dierendag 2026. En wij gaan terug naar de jaren 80. En dat deden we allereerst net met Dal Bello en Tango. Goedemiddag, van harte welkom. Tot 1 uur herinneringen uit jouw jaren 80 of de jaren 80 van je ouders. Dat kan natuurlijk ook. Straks gaan we terug naar 1988 met de alarmschijf Don't Worry, Be Happy van Bobby McFerrin en de nummer 1 van Jazz and the Plastic Population. En nu uit 1988, heerlijk plaatje van Cecil en Linda Womack, oftewel Womack & Womack. Hier is Life's Just a Ball Game.

Een van de bekendere platen van Michael Jackson. En dan te bedenken dat Whitney Houston, Barbara Streisand, Aretha Franklin weigerden om mee te zingen op deze single. En dus kwam Michael terecht bij Syda Garrett. En niet zonder successen. I Just Can't Stop Loving You hier op Roulette. Zometeen Bobby McFerrin, de alarmschijf van deze zondag in 1988. Daarvoor The Art of Noise en Max Headroom en Paranoia. En dit zondagse liedje wat mij betreft. Ik vind het een van de leukste plaatjes uit de jaren 80. Een eendagsvlieg haalde net niet de top 10, maar wel in het geheugen gegrift. Hier is Fiction Factory. It feels like heaven.

0: Een beetje vreemd, maar wel lekker. Zo kun je deze plaat omschrijven. The Art of Noise featuring Mark's Headroom Paranoia uit 1986. En die Headroom, dat was een geanimeerde tv-presentator in de jaren 80. Trouwens ook nog te zien in de film Pixels uit 2015. Ik neem je zo mee naar het nieuws uit de jaren 80. En de top 3 van vandaag in 1988. Als voorproefje de plaat waarmee je dit weekend in 1988 kennis maakte.
1: En dit is de nieuwe Alarmschijf.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy. Bobby McFerrin, de alarmschijf van deze week. Zometeen de top 3 uit 1988 van dit moment. Maar nu eerst het nieuws uit de jaren 80 in de maand oktober. Het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, het NVV, en het Nederlands Katholiek Vakverbond, het NKV, gaan in 1981 volledig op in de Federatie Nederlandse Vakbeweging, het FNV. Prinsgemaal Prins Klaus, die aan een ernstige depressie leidt, wordt in 1982 opgenomen in een psychiatrische kliniek in Basel. Pas in september 1983 zal hij zich weer in het openbaar vertonen. Opvallend genoeg doet dit gebeuren zijn populariteit in Nederland veel goed. De cellule communiste combattante CCC plegen in 1984 een bomaanslag bij een vestiging van het Amerikaans-Zweedse bedrijf Litten in Evere. Dit is de eerste van een groot aantal aanslagen van de CCC. Koningin Beatrix stelt in 1986 in de monding van de Oosterschelde de Oosterscheldekering in gebruik. Staatshoofden uit veel Europese landen wonen de plechtigheid bij. En dan de top 3 van de top 40 dit weekend in 1988. Nummer 3.

En op nummer 1... The Only Way Is Up, een nummer van George Jackson en Johnny Henderson, in 1980 al als single uitgebracht door Otis Clay. Maar dit was dus de grootste in 1988. Jazz and the Plastic Population.

Jazz and the Plastic Population. Tegenwoordig zit ze in Spanje, deze dame, en houdt zich met gospelmuziek bezig. Dit was een hele grote hit, de nummer 1 in 1988. The Only Way Is Up. We gaan een tandje terug in tempo, maar we blijven wel in zuidelijke contreien en doen dat met de Frans-Italiaanse zanger Ricardo Cocciante. In beide landen een grootheid. In Nederland niet zo bekend, behalve deze plaat die je dan af en toe nog op de Nederlandse radio hoort. Maar gelukkig hebben wij Roulette FM, Diëtisch Lunch, en dan draaien we hem graag voor je. Je

Casio keyboard werd gespeeld. Trio deed dat in de Neue Deutsche Welle. Da, da, da, ich lieb dich nicht. Dit is Diëtisch Lunch op de zondag op jouw Roulette FM met nu een Nederlandse productie, gecomponeerd en geproduceerd door Ilja Gort. Ja, die man van de wijnen. Hij zat destijds in de reclamemuziek en deed ook wat leuks in de hitparade met Max & Spax, Don't Come Stoned en Don't Tell Truth.

B-52's, vernoemd naar de B-52. Dat zijn de suikerspinpruiken uit die tijd. Love Shack. Hier op Roulette FM. En daarmee komen we aan het einde van de zondagse aflevering van The 80's Lunch. Om 1 uur René van der Namelen, kakelvers met muziektherapie. En gevolgd dan door de Roulette FM Classics. De hele middag herinneringen ophalen in Midden-Nederland. De laatste voor het nieuws van 1 uur komt uit Utrecht. Van Het Goede Doel, de LP Mooi en Onverslijdbaar. Dit is Zwijgen. Ik wens je een hele mooie zondagmiddag. En wat betreft die 80's, graag tot de volgende.

0: Bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.

0: vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu muziektherapie. René van den Abelen.
7: Roulette FM. Die muziektherapie begint...

0: Dames en heren, jongens en meisjes, we begonnen deze sessie in het magische jaar 2000. Cosheen en Hide You.
1: Muziektherapie.
0: In deze sessie onder meer muziek van een wereldberoemde Belg. De internationale hit van een Nederlands DJ-duo. De Fab Four met een deun zoals die in de bioscoop klonk destijds. Een song voor Halloween, want ook dat nadert weer. Er is popnieuws en ook nog oude polderpop.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

Het fameuze Electric Light Orchestra, onder leiding uiteraard van Javelin. Een van de vele mooie deunen die die groep heeft afgeleverd in de loop der jaren. Discovery, zo heette het album, uit 1979, hoorde je Confusion. Zo meteen praat ik je weer even bij over popnieuws van dit ogenblik. Heet van de naald, zoals het dan heet. Eerst gaan we luisteren naar een Italiaanse Belg. Hij woonde al in Duitsland na een enorm succes met Marina. Enfin, dan weet je het wel natuurlijk. In Nederland op 1, België, in Vlaanderen op 4 en in België Wallonië op 31.

Alle tickets voor de Oasis Live 27 Tour zijn verkocht. In 3 dagen tijd gingen alle kaartjes voor de 42 optredens in Europa en de VS over de digitale toonbank. Nog meer Oasis. De documentaire Don't Look Back in Anger is vanaf 9 oktober te bekijken op Disney Plus en Hulu. Er komt weer een re-release van een classic album in de hoogste kwaliteit aan. Stampede van de Doobie Brothers uit 1975 krijgt een audiofiel versie op vinyl. Daarnaast verschijnt er een hybride super audio cd van. In een interview in Los Angeles antwoordde Paul McCartney op de vraag hoe hij er destijds op kwam om na de Beatles toch een nieuwe band op te richten. Hij zat tv te kijken met Linda. We were watching Johnny Cash and he'd put together a band with Carl Perkins and some country guys that we really liked. And I just thought, wow, Johnny just put together a band. What a great idea. I turned to Linda and I said, shall we start a band? Do you want to be in it? And she just sort of said, yeah. And I knew she had no musical education, but then I thought, well, neither did we in the Beatles. We didn't know anything, but we learned a couple of chords and we learned together. Een verloren gewaand conceptalbum verschijnt eind oktober alsnog. Het gaat om een project van Alice Cooper en Dick Wagner, wat was bedoeld voor een album en tv. Hoofdrol werd gespeeld door Marianne Cotton, een zanger die, zeg maar, voor een jongere Alice Cooper kan doorgaan. Om te beginnen is de single Thief of Hearts uitgebracht. En die hoor je zo meteen.

0: 30 oktober is hij verkrijgbaar, het album Chester Rose. Inderdaad, Halloween met Marianne Cotton en Thief of Hearts.
1: Je knapt er echt van op, hè? Muziektherapie met René van den Abelen.

0: Good Man en Give It Up uit 1993. De hitkracht van dat nummer nam blijkbaar wel af als je de oceaan overging daarmee. Want in de Verenigde Staten kwam die niet hoger dan 71. En ook in Australië ging het niet zo verschrikkelijk goed. 65. Nou, vergelijk dat met België. 18. Duitsland 17. Finland 2. En in Nederland kwam die op 6. Give It Up. In maart wordt hij 80. Afgelopen maandag opende hij officieel zeg maar de Apple Music Hall in Londen met een optreden. Elton John.
1: Taking you back in time to the 70s.

0: De zon in je radio. Muziektherapie met René van den Abelen.
1: Vorig weekende stonden ze in Doornroosje in Nijmegen. Daryl Ann.

0: Daryl Ann met The Doctor and I van het album Seaborn West uit 1995. Een jaartje later verscheen Daryl Ann Weeps en dat was dus 30 jaar geleden. Vandaar dat ze een heel korte tour hebben gedaan en onder meer bezochten ze dus Doornroosje in Nijmegen. Ik mag wel zeggen, het stond als een huis. Complimenten, heren.
1: Another golden weekend.
2: Muziektherapie met René van Lennebeulen.
0: Een cover van Ivy League uit 66, Sagittarius uit 67 en My World Fell Down.

0: zeg maar, wat liefelijker dan het origineel. Te vinden op Present Tense, Sagittarius en My World Fell Down. Carnaval de Luz, de titel van het zoveelste album van U2. De hoesfoto heb je wel gezien. Ze lopen, vier man sterk dus, keurig achter elkaar, van links naar rechts. Hé, wat doet dat me nou aan denken?
1: Nieuws!

0: Het is een goed jaar voor de fans van U2. Nieuwe muziek van ze, Street of Dreams, op Carnaval de Luz dus. Wij gaan terug naar eigen land.
1: Reis door de tijd, jij mag de pijn, mag maar.

0: Ola Eduard en Uli Groen hadden in After Tea gezeten. Frank van der Kloot had Bobby's Children achter de rug. En Shell Schellekens was klaar met Big Wheel. Ze gingen met z'n vieren door en ze noemden zich Drama. Helaas niet zo succesvol. Dit was een nummer wat werd geschreven en geproduceerd door Peter Koelewijn. Maar het lukte allemaal niet zo best. Mary's Mama, muziek uit 1972.
1: 19 jaar minister van Buitenlandse Zaken, 13 jaar secretaris-generaal van de NAVO en dan ook nog jarenlang de meest populaire politicus van Nederland. Luns, Jozef Luns.
2: Ik dacht deze zomer dat ik het hoogtepunt van mijn carrière had bereikt. Ik kreeg toen namelijk een brief van een meisjesklas, de hoogste klas van een lyceum, waarbij mij verzocht werd mijn foto te willen schenken aan die klas, want ze vonden me bij algemene stemmen nog aantrekkelijker dan de Beatles.
3: What for the Fab Four.
0: En we gaan naar 1965. Help was de titel van een single, van een album en van een bioscoopfilm. En in die bioscoopfilm zat dus muziek. Luister naar de movie mix van The Night Before.

Ja, zeg nou zelf. Het is toch net of je in de bioscoop zit. Hè? Dat heb je aan muziektherapie te danken. The Night Before the Movie Mix uit 1965. De Beatles, kwart voor. De Fab Four. Nathalie Imbruglia. Jawel, ze is nog altijd actief. Upside Down. MUZIEK

0: Algorithm, zo heet het nieuwe album van Nathalie Imbruglia dat vorige maand verscheen. Ze maakt nog altijd muziek, hè? Dat klinkt helemaal niet vervelend. Upside Down was dit.
1: Muziektherapie, dat is radio die je vriend is.

0: Soulful Dynamics, inmiddels natuurlijk compleet vergeten, maar in 1970 scoorden ze behoorlijk. Ze kwamen op één in Duitsland, in Oostenrijk, in Zwitserland, 500.000 exemplaren. Helemaal niet slecht natuurlijk. Mademoiselle Ninette. De 611e sessie van muziektherapie. Mijn naam is René van der Nabelen. Wat doen we? Spreken we af van volgende week? Zelfde tijd, zelfde zender. Graag tot dan.
1: 1997.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leids Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Het vakantiefestival komt er weer aan.
5: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
6: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
7: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddier.

0: Iedere dag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuis hoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start anderhalf uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A6 Emmeloord-Lelystad, werkzaamheden bij Afrit Zwifterband. Kwartiertje vertraging daar, 10 minuten oponthoud op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. 3 kilometer file, ook daar wordt aan de weg gewerkt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
2: Straks, Club Roulette. Nu tot 6 uur, Roulette FM Classics.

0: ZFM Agenda.
1: Laat je inspireren door creativiteit, vakmanschap en verbeeldingskracht tijdens de kunstmarkt in het hart van Wijk bij Duurstede. De kunstmarkt biedt een podium voor lokale kunstenaars van schilderkunst en fotografie tot beeldhouwwerk, keramiek en mixed media. Je krijgt de kans om in gesprek te gaan met de makers achter de kunstwerken. Kunst bij Duurstede biedt voor ieder wat wils. Of je nu een doorgewinterde kunstverzamelaar bent of gewoon wilt rondstruinen en je laten verrassen. Je bent zondag van 11 tot 5 uur welkom in het centrum van Wijk bij Duurstede. Pianist Tobias Borsboom staat bekend om zijn juweel van een touché en zijn persoonlijke mateloos kleurige spel. Hij is winnaar van de Dutch Classical Talent Award en heeft zich gevestigd als veelzijdige creatief muzikus met een grote finesse en een breed repertoire. Tijdens een koffieconcert speelt hij werken van Schubert, Ravel, Joey Raukens en Anki Granados. Je bent zondag om 12 uur welkom in Huize Gaudeamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. De toegangsprijs is €20. Beerschoten behoort tot de Stichtse Lustwarande, de unieke gordel van landgoederen en buitenplaatsen aan de zuidwestflank van de Utrechtse Heuvelrug. De rondwandeling met gids staat zondag in het teken van bomen in de herfst. Daarnaast komen de cultuur en de geschiedenis in vogelvlucht aan de orde. De wandeling start zondag om 14:00 bij het bezoekerscentrum Koetshuis Beerschoten aan de Hollebeeld 6 in De Bilt. De deelnamekosten bedragen €5. Aanmelden kan via utrechtslandschap.nl. Crossroad is een tweedaags festival dat draait om ontmoeting en verbinding met muziek, verhalen en bijzondere activiteiten. Zondag is het festivalconcert in de Maartenskerk in Doorn. Een middag met klassiek, wereldmuziek, crossover, jazz en poëzie. Kortom, muziek, ontmoeting, inspiratie en verrassende verbindingen. Het programma begint zondag om 14:30. De entreeprijs is €27,50.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM. Roulette FM Classic.

0: Drenthe FM Regio Nieuws.
1: Wolven mogen op de Utrechtse Heuvelrug niet met een strikval gevangen worden. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald. Dierenrechtenorganisaties Fauna Bescherming, Animal Rights en Stichting Werkgroep Wolf Leusden maakten bezwaar tegen de methode. De Stichting Sodion Zoogdieronderzoek Nederland mocht van de provincie Utrecht de strikval toepassen. Sodion wil wolven een zender omdoen om ze te bestuderen. De organisatie verzamelt en deelt kennis over wilde zoogdieren in Nederland. De provincie Utrecht gaf toestemming om maximaal 5 wolven te vangen. De onderzoekers hadden al speciale toestemming voor vangmiddelen, maar wilden een strikval toevoegen. De gemeente Zeist heeft van januari tot en met augustus 40 meldingen ontvangen via de website en telefoonnummer van Meld Misdaad Anoniem. De meldingen die binnenkwamen gingen onder meer om drugshandel, ondermijnende activiteiten, dierenmishandeling, fraude en huiselijk geweld. In het afgelopen voorjaar vroeg de gemeente met een opvallende campagne aandacht om criminele activiteiten altijd te melden. De gemeente doet in een nieuwsbrief naar bewoners nu opnieuw een oproep om Misdaad Anoniem te gebruiken. De gemeente werkt samen met de politie en het Openbaar Ministerie om ondermijning en criminaliteit aan te pakken. De Universiteit Utrecht is naar de rechter gestapt om een geleend boek terug te krijgen. Een lener weigert al langere tijd het boek in te leveren. De universiteit eist nu een schadevergoeding. Het boek is na afloop van de leentermijn niet teruggebracht en de lener is vervolgens aangemaand om het boek terug te brengen of de vervangingskosten te betalen. Daarna werd het boek nog steeds niet ingeleverd. De kantonrechter gaat niet zomaar mee in de eis van de universiteit voor €150 schadevergoeding. De universiteit heeft nog niet goed genoeg uitgelegd hoe dat bedrag is berekend. De universiteit heeft nog een week de tijd om de gevraagde informatie aan te leveren.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
3: Het vakantiefestival komt er weer aan.
4: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
5: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
6: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
7: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
8: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruimbagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n 3000 euro. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB.

0: staat file op de A1 Amersfoort Amsterdam. 10 minuten vertraging bij knooppunt Diemen. 25 minuten oponthoud op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad. Want er wordt aan de weg gewerkt bij Alfred Zwifterband. Daar staat 7 kilometer file. 10 minuten vertraging bij Hoevelaken als je over de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle rijdt. Dat komt ook door werkzaamheden. En op de N307 Lelystad-Kampen voor de aansluiting met de N50. 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
1: Straks Club Roulette. Nu tot 6 uur Roulette FM Classics.

0: 3FM Regio Nieuws.
1: De 12-jarige Saar Beuzel is geïnstalleerd als nieuwe kinderburgemeester van de gemeente De Bilt. Ze neemt het stokje over van Felien Baai. Het komende schooljaar vertegenwoordigt Saar de stem van de kinderen. Ze wil met kinderen en volwassenen uit de gemeente onderzoeken of elk kind volledig mee kan doen. Hoewel ze zelf graag meedoet aan activiteiten in en rondom De Bilt, vraagt zij zich af of dat voor iedereen geldt. Afzwaaiend kinderburgemeester Felien Baai werd door burgemeester Haverkamp geprezen. Volgens hem wist ze daadwerkelijk meerdere keren de gemeenteraad te bereiken. Zo sprak ze in over de skatebaan en de jongerenraad. Bunnik verwacht op korte termijn nog geen milieuzone in te voeren. In het programma Mobiliteit dat sinds dit jaar van kracht is, staat dat hier onderzoek naar gedaan wordt, maar daar is nu nog geen sprake van. In het programma Mobiliteit van de gemeente staat een onderzoek naar het instellen van een milieuzone gepland voor 2030-2035. Wanneer het onderzoek precies wordt uitgevoerd is volgens een woordvoerder nog niet bepaald. De gemeente kiest al wel voor meer laadpalen voor elektrische voertuigen. Ook wil de gemeente het gebruik van de fiets stimuleren, het verbeteren van de verkeersveiligheid en het leefbaar houden van de dorpskernen Bunnik, Odijk en Werkhoven. Meer gasgeneratoren plaatsen, minder stroom gebruiken in de avond en slimmer omgaan met het stroomnet. Dat staat in de nieuwe aanpak van provincie, gemeente en steden tegen het volle stroomnet. In de hele provincie geldt een wachtlijst voor nieuwe aansluitingen. De aanpak Megaflex moet dat met maatregelen aanpakken. Hierbij wordt gekeken naar gasgeneratoren, aanmoedigingen stroom minder te gebruiken op de drukste momenten en de plaatsing van batterijen bij bedrijven. Ook steden gaat anders werken. Zo gaat de netbeheerder meer stroom tegelijkertijd op het stroomnet toestaan. De kans op een stroomstoring neemt daarbij wel toe.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl. Roulette FM Classics.

0: workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. Twee mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de vierde dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Bergen op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. En dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wel veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog, tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad. 6 kilometer file tussen Emmeloord West en afrit Zwifterband. Een kwartier vertraging daar. En 10 minuten vertraging op de N307 vanuit Lelystad naar Kampen. Bij de aansluiting met de N50. 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
9: Straks Club Roulette. Nu tot 6 uur Roulette FM Classics.

0: Roulette FM.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. Twee mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de vierde dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. En dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook altijd veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog, tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad door de werkzaamheden bij Alfred Zwifter band altijd nog 6 kilometer file en een kwartier vertraging. 10 minuten oponthoud bij Hoevelaken. Als je over de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle rijdt, kom je vanaf Leusden-Zuid in de file. Die file wordt veroorzaakt door werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
3: Het vakantiefestival komt er weer aan.
4: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
7: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op

0: weekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer tot besluit. Zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Wegwerkzaamheden op knooppunt Hoevelaken. 3 kilometer file daar met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
2: Straks Club Roulette. Nu tot 6 uur Roulette FM Classics.

0: zit in de buurt. Roulette FM.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. De politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer, tot besluit, zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog wat vertraging op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad. Een kleine 10 minuten bij afrit Zwifterband door de werkzaamheden. 5 minuutjes door de werkzaamheden nog op de A28. Vanuit Utrecht naar Zwolle langzaam rijden bij knooppunt Hoevelaken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl. Roulette FM Classics.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Het vakantiefestival komt er weer aan.
5: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
8: Hemdforhem.nl, back to work, nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom, vergelijkdirect.com.
10: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
11: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt

0: tapijt van Bayeux, dat wandtapijt uit Frankrijk, kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e-eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam een klein kwartiertje vertraging. Rijdt langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanuit de Bilt is dit
3: Roulette FM.
2: Straks, between day and night. Nu tot 9 uur, Club Roulette.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Het vakantiefestival komt er weer aan.
5: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
8: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam een klein kwartiertje vertraging. Het rijdt langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
12: Straks, between day and night. Nu tot 9 uur, Club Roulette.

0: Twente FM Regio Nieuws.
1: Wolven mogen op de Utrechtse Heuvelrug niet met een strikval gevangen worden. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald. Dierenrechtenorganisaties Fauna Bescherming, Animal Rights en Stichting Werkgroep Wolf Leusden maakten bezwaar tegen de methode. De Stichting Zodion Zoogdieronderzoek Nederland mocht van de provincie Utrecht de strikval toepassen. Zodion wil wolven een zender omdoen om ze te bestuderen. De organisatie verzamelt en deelt kennis over wilde zoogdieren in Nederland. De provincie Utrecht gaf toestemming om maximaal 5 wolven te vangen. De onderzoekers hadden al speciale toestemming voor vangmiddelen, maar wilden een strikval toevoegen. De gemeente Zeist heeft van januari tot en met augustus 40 meldingen ontvangen via de website en telefoonnummer van Meld Misdaad Anoniem. De meldingen die binnenkwamen gingen onder meer om drugshandel, ondermijnende activiteiten, dierenmishandeling, fraude en huiselijk geweld. In het afgelopen voorjaar vroeg de gemeente met een opvallende campagne aandacht om criminele activiteiten altijd te melden. De gemeente doet in een nieuwsbrief naar bewoners nu opnieuw een oproep om Misdaad Anoniem te gebruiken. De gemeente werkt samen met de politie en het Openbaar Ministerie om ondermijning en criminaliteit aan te pakken. De Universiteit Utrecht is naar de rechter gestapt om een geleend boek terug te krijgen. Een lener weigert al langere tijd het boek in te leveren. De universiteit eist nu een schadevergoeding. Het boek is na afloop van de leentermijn niet teruggebracht en de lener is vervolgens aangemaand om het boek terug te brengen of de vervangingskosten te betalen. Daarna werd het boek nog steeds niet ingeleverd. De kantonrechter gaat niet zomaar mee in de eis van de universiteit voor €150 schadevergoeding. De universiteit heeft nog niet goed genoeg uitgelegd hoe dat bedrag is berekend. De universiteit heeft nog een week de tijd om de gevraagde informatie aan te leveren.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
3: Het

0: begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht. Waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend, ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de beeld is dit
4: Roulette FM.
6: Straks, between day and night. Nu tot 9 uur, Club Roulette.

0: Jolette FM, regio nieuws.
1: De 12-jarige Saar Beuzel is geïnstalleerd als nieuwe kinderburgemeester van de gemeente De Bilt. Ze neemt het stokje over van Felien Baai. Het komende schooljaar vertegenwoordigt Saar de stem van de kinderen. Ze wil met kinderen en volwassenen uit de gemeente onderzoeken of elk kind volledig mee kan doen. Hoewel ze zelf graag meedoet aan activiteiten in en rondom De Bilt, vraagt zij zich af of dat voor iedereen geldt. Afzwaaiend kinderburgemeester Felien Baai werd door burgemeester Haverkamp geprezen. Volgens hem wist ze daadwerkelijk meerdere keren de gemeenteraad te bereiken. Zo sprak ze in over de skatebaan en de jongerenraad. Bunnik verwacht op korte termijn nog geen milieuzone in te voeren. In het programma Mobiliteit dat sinds dit jaar van kracht is, staat dat hier onderzoek naar gedaan wordt, maar daar is nu nog geen sprake van. In het programma Mobiliteit van de gemeente staat een onderzoek naar het instellen van een milieuzone gepland voor 2030-2035. Wanneer het onderzoek precies wordt uitgevoerd is volgens een woordvoerder nog niet bepaald. De gemeente kiest al wel voor meer laadpalen voor elektrische voertuigen. Ook wil de gemeente het gebruik van de fiets stimuleren, het verbeteren van de verkeersveiligheid en het leefbaar houden van de dorpskernen Bunnik, Odijk en Werkhoven. Meer gasgeneratoren plaatsen, minder stroom gebruiken in de avond en slimmer omgaan met het stroomnet. Dat staat in de nieuwe aanpak van provincie, gemeente en steden tegen het volle stroomnet. In de hele provincie geldt een wachtlijst voor nieuwe aansluitingen. De aanpak Megaflex moet dat met maatregelen aanpakken. Hierbij wordt gekeken naar gasgeneratoren, aanmoedigingen stroom minder te gebruiken op de drukste momenten en de plaatsing van batterijen bij bedrijven. Ook steden gaat anders werken. Zo gaat de netbeheerder meer stroom tegelijkertijd op het stroomnet toestaan. De kans op een stroomstoring neemt daarbij wel toe.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.

0: vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan. Die Rijkswaterstaat moet nog moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Vanuit de beeld is dit
5: Roulette FM.
7: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
3: Het vakantiefestival komt er weer aan.
4: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
5: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
6: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl voor de kwaliteit die over 10 jaar nog in je broek zit.
9: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
14: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
3: Het vakantiefestival komt er weer aan.
4: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
5: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
6: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
7: City Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Vanuit de beeld is dit
6: Roulette FM.
9: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de Bild is dit
2: Roulette FM.
4: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: buurt. Roulette FM.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon. En wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal.